0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vice-wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vice-wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

En dat was meteen de goede raad die we meekregen van de Temptations ergens in het begin van de jaren 80. Dat was Treat Her Like a Lady. Vanaf die 7 september op onze scheurkalender. Het is weer tijd voor de wakkere waaslander tussen nu en 9 uur. De enige manier om je werkweek te beginnen. Fijn dat u erbij bent. Met deze van René Frogger.

Music is my medicine van Milk Inc. op maandagochtend. Goedemorgen. Het wordt vandaag een warme maandag met iets meer wolken dan gisteren. Temperaturen tot 28 graden. Morgen wat zwaar bewolkt met buien in het westen en temperaturen tot 19 graden. Goed. Zometeen Post Malone met Chemical. Maar eerst terug naar 1988. Heeft hij dit liedje gemaakt voor Diana Ross? Of was het toch Prinses Diana? Enfin, het was voor geen een van de twee blijkbaar. Michael Jackson over Dirty Diana.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Don't Let Go van En Vogue. Maandagochtend, lokaal nieuws, krijg je straks om 9:30. En onze lokale agenda die komt er zo meteen aan. En over wat lokaal nieuws gesproken, dat zeker in het nieuws zal zitten, dat is de politieke crisis in Sint-Gilles-Waas. Want een tijdje geleden stapte Luc Loris uit de N-VA, wat ervoor zorgde dat er geen meerderheid meer was in een coalitie tussen Meer dan Groen en de N-VA. Enfin, de oplossing werd gevonden bij Jan van Puyvelde, maar die had dan weer een Vlaams Belang verleden. Zetelt ondertussen gewoon als onafhankelijk raadslid. En dat was niet naar de zin van Meer dan Groen. Greet van Moer verliet toen de coalitie. Ondertussen is die Greet van Moer terug in de coalitie en Jan van Puyvelde er weer uit. Hoe het allemaal in elkaar zit, kom je straks te weten om 9:30 op deze maandagochtend. Muziek van Afrika Bambaataa, UB40 en Reckless. Maar ook Aaron Blommaert en Zoé Duvet. Dit is Tranen van Goud. Een heel goedemorgen.

Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

gaat er binnenkort gebeuren met Hoover Phonic. Zaterdag hebben ze een laatste concert gegeven in Sint-Niklaas. In de bezetting die er nu is met Raymond en met Gijke Arnaert. Het was een mooi concert. Alhoewel het even duurde voor de boel een beetje in gang werd gestoken. In het begin wat iets minder bekende platen, maar daarna brak het natuurlijk helemaal los. Hoover Phonic en Amalfi hier op Land van Maas. Always take the weather with you. Dit is

heeft er een grote hit mee te pakken op dit moment. Deze Stella Lefty. Je hoort haar vanochtend hier in de Wakkere Waaslander. Dat was Boston op Waaslands nummer 1. Dit zijn Joe Jackson en Elena Cashwell. Ze zorgen samen voor een happy ending. Luister maar.

Creep van Radiohead. Daarvoor nog Anastasia. I'm not that kind. En zo gaan we richting 8 uur. Je bent zometeen up-to-date. Maar eerst muziek van Adele. Send my lover to your new lover.

0: onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vissenwereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

En misschien dat zij ook zo'n soort van prijs moeten krijgen voor alle platen die ze ooit gemaakt hebben. Een soort van Nobelprijs, een muzikale Clouseau en een Nobelprijs. Er is ondertussen 8 uur geweest. Maandagochtend, goedemorgen, 7 september op onze scheurkalender. Zit je in de auto onderweg naar je werk of de kindjes naar school doen, dan voel je echt de cinerhythm.

Heaven in my hands, level 42, de hemel in de handen, hadden ze ook een beetje in Sint-Niklaas tijdens het Vredesfeest weekend. Gisteren was er goed nieuws te rapen, want alle ballons zijn kunnen opstijgen, ook de Special Shapes. En later in de avond was er nog een mooi optreden van Raymond van het Groenewoud, waar het Romein de Vitspark helemaal voor vol liep. Dat zijn leuke dingen natuurlijk. Wat er minder leuk is, is het feit dat Sporting Lokeren verloren heeft tegen Framborin. Ze trokken naar Framborin en die andere Waalse voetbalclub SK Bever heeft gewonnen op eigen terrein tegen Oud-Heverlee. En dat met 3-0. Het weer, we beginnen dag zonnig. Later komen er wat wolken. Maxima zit rond 27 graden. En vanaf morgen wordt het zwaar bewolkt en wisselvallig met wat regen. En ook een pak frisser bij een graad of 19. Dit zijn de Beatles en I Follow the Sun.

0: Celestial van Ed Sheeran op maandagochtend. Het vredesweekend zit er helemaal op in Sint-Niklaas. En wat een prachtig vuurwerk was dat afgelopen zaterdag. Misschien was jij er wel bij. Er is muziek van Prince en Shakira zometeen.
1: De wakkere Waaslanders.

straks om 9:30 regio nieuws, waar we het gaan hebben over de vredesfeesten die gisteravond zijn afgesloten. En ze hebben kunnen uitpakken met 3 geslaagde ballonvluchten. Op die manier kan je de wereld zien natuurlijk, Johan Verminnen.

0: Matt Simons Catch and Release. Dat afgelopen weekend stond Hooverphonic op het podium in Sint-Niklaas. En de dag daarna, gisteravond, deze meneer, Raymond van het Groenewoud.
1: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een wc

Ik vind persoonlijk dat hij fantastisch mooie muziek maakt, deze Somber. And My Body Isn't Real. Er waren ballonfeesten, maar ook krammerok insteken. En ook daar kunnen ze spreken van een

Vlieg van Angèle. Op vaststands nummer 1. Ik heb goed nieuws als je houdt van classic hits. Zometeen tussen 9 en 11 hoor je 2 uur lang non-stop classic hits op de radio. En dat tot Ronnie eraan komt. Jeroen en mezelf nog straks tussen 3 en 6 uur. Dit is Enrique Iglesias. Zou het nog zijn met de Julio Iglesias. Maar Lijmas, graag tot morgen vroeg of vanmiddag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
0: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De vredesfeesten in Sint-Niklaas zijn gisteravond afgesloten met een laatste ballonvaart boven de Grote Markt. Ondanks de regen bij de start op vrijdag konden uiteindelijk 3 van de 5 geplande ballonvaarten doorgaan. Tienduizenden toeschouwers zagen tientallen hete luchtballonnen en special ballonvormen opstijgen. De organisatie spreekt van een topeditie. En zaterdagavond trokken duizenden mensen naar het Hendrik Heijmanplein om daar het afscheidsconcert te zien van de Waalse band Hooverphonic. Het werd een prachtig concert waar ze al hun grote hits hebben gespeeld. En Kramrock in Stekenen heeft dan bijna 38.000 bezoekers gelokt. Maar de uitverkochte festivaleditie ontsierde door een zware vechtpartij die doorging in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daar werd een festivalganger aangevallen met een boksbeugel. Hij liep gebroken tanden en een kaakbreuk op. Voor het overige verliep het festival zonder grote incidenten. De politieke crisis in Sint-Gilles-Waas is nog niet voorbij. Ex-Vlaams belanger Jan van Puyvelde stapt amper enkele dagen na zijn toetreding alweer uit de meerderheid. Schepen Greet van Moer van Meer dan Groen keert dan weer terug naar de coalitie. Daardoor is het opnieuw onduidelijk of de meerderheid nog over genoeg zetels beschikt. Burgemeester Koen Daniels zegt dat de inwoners beter verdienen. Op de E17 in Waasmunster is zaterdagavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde iets voor 7 uur in de richting van Antwerpen. Mogelijk kwam de motor in aanrijding met een auto, waarna de motorrijder tegen hoge snelheid ten val kwam. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit onze regio.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt 2 euro en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De vredesfeesten in Sint-Niklaas zijn gisteravond afgesloten met een laatste ballonvaart boven de Grote Markt. Ondanks de regen bij de start op vrijdag konden uiteindelijk 3 van de 5 geplande ballonvaarten doorgaan. Tienduizenden toeschouwers zagen tientallen hete luchtballonnen en special ballonvormen opstijgen. De organisatie spreekt van een topeditie. En zaterdagavond trokken duizenden mensen naar het Hendrik Heijmanplein om daar het afscheidsconcert te zien van de Waalse band Hooverphonic. Het werd een prachtig concert waar ze al hun grote hits hebben gespeeld. En Kramrock in Stekenen heeft dan bijna 38.000 bezoekers gelokt. Maar de uitverkochte festivaleditie ontsierde door een zware vechtpartij die doorging in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daar werd een festivalganger aangevallen met een boksbeugel. Hij liep gebroken tanden en een kaakbreuk op. Voor het overige verliep het festival zonder grote incidenten. De politieke crisis in Sint-Gilles-Waas is nog niet voorbij. Ex-Vlaams belanger Jan van Puyvelde stapt amper enkele dagen na zijn toetreding alweer uit de meerderheid. Schepen Greet van Moer van Meer dan Groen keert dan weer terug naar de coalitie. Daardoor is het opnieuw onduidelijk of de meerderheid nog over genoeg zetels beschikt. Burgemeester Koen Daniels zegt dat de inwoners beter verdienen. Op de E17 in Waasmunster is zaterdagavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde iets voor 7 uur in de richting van Antwerpen. Mogelijk kwam de motor in aanrijding met een auto, waarna de motorrijder tegen hoge snelheid ten val kwam. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit onze regio.
1: The music sounds great.
2: Land van Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Ronnie van de Vijver.

Hele goeiemorgen, het is weer al na 11 uur geworden. Daarnet tussen 9 en 11 was er onze Classic Hits ochtend. En daarvoor tussen 7 en 9 zat Michiel hier weer al. Het is maandag vandaag, het weekend is met andere woorden voorbij. En gisteren was het een zonnige zondag. En vandaag wordt het nog beter, want het kan zelfs 26 graden worden. We begonnen trouwens met Miley Cyrus en Midnight Sky. En ken je deze nog van Annie Lennox? No More I Love Yous.

Santana in 1982 met Hold On. En het waren ook speciale vredefeesten voor Hooverphonic. Vooral dan voor Gijke en Rimmo. Want zij hebben afscheid genomen vorige zaterdag. En ze hebben dat niet alleen gedaan. Er waren heel wat mensen, duizenden mensen, die naar dat concert zijn afgekomen.

Uit 1980, Paul Simon met Late in the Evening. En ook de ballonloop in Sint-Niklaas was gisteren een succes. Het was niet alleen een vernieuwd parcours, maar ook de deelnemers waren talrijk aanwezig. Meer dan 4200 waren er. Straks de Pasadena's en ook Taylor Swift, maar eerst Teddy Swims.

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

Taylor Swift and We Are Never Ever Getting Back Together. Het was trouwens een druk weekend, want er was overal wel wat te doen. In Sint-Gilles den Monde was er bijvoorbeeld het Bloemencorso. In Lokeren kon je naar Vlieg in het park. En er was natuurlijk ook nog Krammerok in Stekenen. Daar zijn maar liefst 38.000 bezoekers naartoe gegaan.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

David Guetta en Chris Willis met Love Don't Let Me Go. En vorige vrijdag, net bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, opende de stad Lokeren officieel het nieuwe kunstgrasveld op de terreinen van KFC Exaarde. Met deze investering zet de stad opnieuw een belangrijke stap in de verdere uitbouw van kwalitatieve sportinfrastructuur in Lokeren. We gaan naar 12 uur. Dit zijn nog Olivia Rodrigo en Robert Smith met What's Wrong With Me. Tot morgen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Floor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook een huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

Noah Kahan en Stick Season, goedemiddag, maandagmiddag. Het is warm buiten, ik heb ze aan mijn korte broek en voor mij ligt de lunch van deze maandagmiddag. Het is een broodje, Italiaantje met Italiaanse ham, rucola, basilicum, parmezaan, groene pesto, tomaat en peper. Lekkere lunch, dus we kunnen vertrekken voor Broodje Waas. Na een trouwens zalig weekend vol vredefeesten met ballonnen, loopwedstrijden en veel liters... Enfin, het is werkweek, het is maandagmiddag. Terug naar het gewone leven. Met Earth, Wind & Fire...

Het geluid van de jaren 90 was onder andere bepaald door deze man, C.B. Milton, en Send Me an Angel, Milan van Waas. Snelle blik op de weerkaarten, Waasse weerkaarten vandaag. Warm, 26 graden met zon en wolken. Morgen regenachtig, 18 graden. Woensdag 18 graden met zon en donderdag 20 graden met zon. En dus alweer droog. Dus eigenlijk behalve dinsdag behoorlijk droog, maar vanaf vrijdag toch herfstig en wisselvallig. We gaan het meemaken.

Chris Jones en Nipple to the Bottle. Bij Land van Waas, het is maandagmiddag, het is Broodje Waas en zometeen gaan we spelen. We spelen onder andere de slimste Waaslander en ook waar gaat dit over? Ook dat krijg je, ik ga straks een antwoord geven. De vraag die krijg je pas na het nieuws van 1 uur. Straks hier in Broodje Waas. I'll show you.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De vredesfeesten in Sint-Niklaas zijn gisteravond afgesloten met een laatste ballonvaart boven de Grote Markt. Ondanks de regen bij de start op vrijdag konden uiteindelijk 3 van de 5 geplande ballonvaarten doorgaan. Tienduizenden toeschouwers zagen tientallen hete luchtballonnen en special ballonvormen opstijgen. De organisatie spreekt van een topeditie. En zaterdagavond trokken duizenden mensen naar het Hendrik Heijmanplein om daar het afscheidsconcert te zien van de Waalse band Hooverphonic. Het werd een prachtig concert waar ze al hun grote hits hebben gespeeld. En Kramrock in Stekenen heeft dan bijna 38.000 bezoekers gelokt. Maar de uitverkochte festivaleditie ontsierde door een zware vechtpartij die doorging in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daar werd een festivalganger aangevallen met een boksbeugel. Hij liep gebroken tanden en een kaakbreuk op. Voor het overige verliep het festival zonder grote incidenten. De politieke crisis in Sint-Gilles-Waas is nog niet voorbij. Ex-Vlaams belanger Jan van Puyvelde stapt amper enkele dagen na zijn toetreding alweer uit de meerderheid. Schepen Greet van Moer van Meer dan Groen keert dan weer terug naar de coalitie. Daardoor is het opnieuw onduidelijk of de meerderheid nog over genoeg zetels beschikt. Burgemeester Koen Daniels zegt dat de inwoners beter verdienen. Op de E17 in Waasmunster is zaterdagavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde iets voor 7 uur in de richting van Antwerpen. Mogelijk kwam de motor in aanrijding met een auto, waarna de motorrijder tegen hoge snelheid ten val kwam. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit onze regio. Radio Langs.
1: Jeroen Verkruijsen.

Vanilla Ice, play that funky music bij Land van Waas. Tijd voor de slimste Waaslander. Je krijgt van mij een meerkeuzevraag. Het is A of B. En hier komt de vraag. Welke groente is een essentieel onderdeel van de julienne die vaak bij mosselen wordt geserveerd? Is dat A, prei of B, pastinaak? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Prei of pastinaak is een essentieel onderdeel van de julienne die vaak bij mosselen wordt geserveerd. info@rlvw.be. Je speelt, zoals altijd trouwens, voor de eer van slimste Waaslander op deze maandag.

Maandagmiddag brood je waas met Emotions Best of My Love. En zometeen spelen wij terug. Waar gaat dit over? Ik geef jou zometeen het antwoord. De vraag die daarbij hoort, die krijg je pas na het nieuws van 1 uur. Dus zometeen heel even nadenken.

YouGel en Moving to the Sun. We spelen terug. Waar gaat dit over? Ik geef jou nu het antwoord. De vraag die krijg je pas na het nieuws. Kijk, dit is omgekeerd in dit spel. Waar gaat dit over? Het antwoord luidt, dat klopt. En zo'n groep noemen we een raft. Waar gaat dit over? De vraag krijg je zometeen aan iets van 1 uur even nadenken. Kan het kwaad op maandagmiddag de hersenen terug wat wakker maken na een overigens heerlijk weekend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Floor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook een huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Whitney Houston op haar best in Broodje Waas. Saving all my love for you. Maandagmiddag iets over 1 bij Broodje Waas. Tijd voor deel 2 van Waar gaat dit over? Je kreeg van mij een antwoord daarnet. En nu nog de vraag die daarbij hoort. Hier komt de vraag. Klopt het dat otters hand in hand slapen op het water? Antwoord, dat klopt. En zo'n groep slapende otters noemen we een raft. Ja, blijkbaar slapen dus otters hand in hand op het water, zodat ze niet van elkaar drijven en dus ze altijd bij elkaar blijven. Dus hand in hand slapen, het heeft iets liefdevols. Het is voor hen vooral, denk ik, nuttig. Maar kijk, het is toch mooi om te zien, een groep slapende otters. Noteer, dat noem je een raft. Hand in hand, drijvend op het water, met de oogjes zeemzoet dicht. Ja, ja.

Pels en Girlfriend op maandagmiddag bij Land van Waas in Broodje Waas. Goedemiddag, de lunch op maandagmiddag bij Land van Waas na een heerlijk weekend, vredefeesten. Altijd leuk om de ballonnen te zien opstijgen. Het kan niet altijd, was dit jaar wel prijs. Wel een laat opstijguur, 19:30, en daardoor kon niet iedereen meer opstijgen. Maar ze zijn opgestegen. En er was ook nog die fameuze ballonloop. Ook die was een succes. 12e editie met 4200 deelnemers. Een top-editie. Radio 1.

Better yesterday, today, tomorrow. Weer bij ons in het Waasland. Vandaag aangenaam bij 26 graden. Ik heb samen een korte broek. Morgen een dip. Regenachtig bij 18 graden. Blijft trouwens een graad of 18 op woensdag. Maar dan bij zon en wolken. En donderdag zon, wolken en 20 graden.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De vredesfeesten in Sint-Niklaas zijn gisteravond afgesloten met de laatste ballonvaart boven de Grote Markt. Ondanks de regen bij de start op vrijdag konden uiteindelijk 3 van de 5 geplande ballonvaarten doorgaan. Tienduizenden toeschouwers zagen tientallen hete luchtballonnen en special ballonvormen opstijgen. De organisatie spreekt van een topeditie. En zaterdagavond trokken duizenden mensen naar het Hendrik Heijmanplein om daar het afscheidsconcert te zien van de Waalse band Hooverphonic. Het werd een prachtig concert waar ze al hun grote hits hebben gespeeld. En Kramrock in Stekenen heeft dan bijna 38.000 bezoekers gelokt. Maar de uitverkochte festivaleditie ontsierde door een zware vechtpartij die doorging in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daar werd een festivalganger aangevallen met een boksbeugel. Hij liep gebroken tanden en een kaakbreuk op. Voor het overige verliep het festival zonder grote incidenten. De politieke crisis in Sint-Gilles-Waas is nog niet voorbij. Ex-Vlaams belanger Jan van Puyvelde stapt amper enkele dagen na zijn toetreding alweer uit de meerderheid. Schepen Greet van Moer van Meer dan Groen keert dan weer terug naar de coalitie. Daardoor is het opnieuw onduidelijk of de meerderheid nog over genoeg zetels beschikt. Burgemeester Koen Daniels zegt dat de inwoners beter verdienen. Op de E17 in Waasmunster is zaterdagavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde iets voor 7 uur in de richting van Antwerpen. Mogelijk kwam de motor in aanrijding met een auto, waarna de motorrijder tegen hoge snelheid ten val kwam. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit onze regio.
1: Jeroen Verkruijsen.

Michael Bublé, It's a Beautiful Day, heeft gelijk in. Zon met wolken en een graad of 26, zeer aangenaam. Wat ook zeer aangenaam is na een uurtje zoeken, is het antwoord krijgen in de slimste Waaslander. Met deze vraag. Welke groente is een essentieel onderdeel van de julienne die vaak bij mosselen wordt geserveerd? Je kon kiezen A, prei of B, pastinaak. Het was niet zo moeilijk, denk ik. We zochten uiteraard A, de prei. Denk mosselen met pastinaak? Niet helemaal zeker of dat de juiste combinatie is. Hoe dan ook, wij zochten prei. Morgen een nieuwe editie. Ik kan je zeggen, vandaag kwamen er massaal veel antwoorden binnen via onze WhatsApp-inbox en ook via de mailbox.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Rick James, Glow bij Land van Waassen. Broodje Waassen lunch elke middag. Ja, nieuw bij Land van Waassen sinds vorige week. Nog een paar andere dingen veranderd. Als je denkt van, verdorie, ik ben niet meer mee in de programmatie. Gewoon even checken bij Land van Waas online, rlvw.be. En daar ontdek je ook ons WhatsApp-nummer. Staat een logotje WhatsApp, daar op klikken. Kan je ons meteen en rechtstreeks een bericht sturen naar de studio.

panfluit inbegrepen. Shakira met Whenever, Wherever. Radio Lans van Waas. Het is bijna 2 uur, zometeen een uur lekkere hits en classics. In de middag bij Land van Waas. En vanaf 3 uur pakt Michiel die mee naar het eind van deze werkdag. Farmer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Floor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook hun huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 8.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Franke. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Franke wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bijkomen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkenen. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Herregods komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekiere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
0: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Zij ze spontaan tegen haar man die haar ten huwelijk vroeg. Zou zo kunnen gebeuren. Kobe Keat en I Do. Radio Lont van Vaas. Beste vrienden, het is ondertussen 1 uur geweest op deze maandag. Het Vredesfeestenweekend zit er helemaal op met een prachtig concert van Hooverphonic. En ik dacht bij mezelf, zullen we zo meteen de jongens van Hooverphonic nog eens draaien? Met In The Wrong Place. Michiel in de middag tot 6 uur vanavond met tussen 3 en 4. Heel veel muziek. Blijf goed.

Ook dit liedje brachten ze afgelopen zaterdagavond op het Hendrik Heijmanplein. Voor duizenden mensen deze Hooverphonic en I'm in the wrong place. Integendeel, je zit goed bij ons voor muziek van Meteor. Zijn nieuwe heet nog altijd Nooduitgang. Emilia verkeert in the big, big world. En U2 heeft het over Sunday, Bloody Sunday. Met Michiel in de middag tot 6 uur. I can't

hitscoren is voor Meteor geen probleem. Hij heeft het toch weer maar gedaan afgelopen zomer met Nooduitgang. Op maandagnamiddag bij Radioland van Maas. Een hele fijne middag en leuk dat je naar ons luistert. Zometeen onze lokale agenda. En je weet het, organiseren iets, stuur het gewoon even door. We stoppen het in onze lokale agenda. Info@rlvw.be. Ondertussen deze van Man Without Hats en Safety Dance.

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de Shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 17:00. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, versgemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21:00, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3:00 bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great.

10 jaar geleden stonden The Weeknd en Daft Punk in één studio om dit liedje te maken, I Feel It Coming. Wij voelen het ook komen, al die fantastisch mooie muziek van Becky Bell bijvoorbeeld, maar ook van Buster Poindexter en Hot Hot Hot. En dit frele stemmetje is van Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. Op maandagmiddag bij Land van Maas.

Jackie Bell en Stepping Out Tonight. Ik denk dat we vanavond mooi thuis zullen blijven. Het weekend is al druk genoeg geweest. Fijn dat je luistert naar Land van Maas. Michiel in de middag tot 6 uur. Nieuws en weer van 4 uur. Je bent altijd up-to-date bij ons. Dit is Marshmallow en Kelsia Ballerini.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Francken. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Francken wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bij komen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkenen. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Herregods komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekiere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Bruno Mars en Oh My Soul. Het is ondertussen 4 uur geweest op deze maandag. Fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Het Vredesfeestenweekend zit erop. En ook de ballonloop, dat was weer een succes, zeg. Meer dan 4000 mensen hebben gisteren meegelopen in de stad. En dat zorgde voor heel wat sfeer en gezelligheid. Radioland van Maas. Fijne middag.

Alex Warren en Passenger, ik hoop dat je maandag ondertussen al een beetje is meegevallen. Niet te veel problemen op het werk, of als je vandaag een dagje thuis bent. Misschien vakantie genomen na een druk weekend, dat je zegt, ik moet daar toch wel even van bekomen hoor. Er kan wat gefeest worden in Sint-Niklaas hoor, echt waar. Ook in de Nieuwstraat was het zaterdagavond daar een fijn feestje. Goed, terug naar de realiteit op maandag. Michiel in de middag en Janet Jackson klinkt door de speakers van je radio. Dit is Miss You Much.

Wat zou ze nu eigenlijk zingen? Moomooland of zoiets? Tammy Wynette, ik denk dat ze ondertussen ook al vertrokken is naar de eeuwige jachtvelden. Want dit kwam uit het begin van de jaren 90, samen met de KLF, Justified en Ancient. Land van Maas, we kleuren je maandag en Judith in de radio. I'd love to be in love.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De vredesfeesten in Sint-Niklaas zijn gisteravond afgesloten met een laatste ballonvaart boven de Grote Markt. Ondanks de regen bij de start op vrijdag konden uiteindelijk 3 van de 5 geplande ballonvaarten doorgaan. Tienduizenden toeschouwers zagen tientallen hete luchtballonnen en special ballonvormen opstijgen. De organisatie spreekt van een topeditie. En zaterdagavond trokken duizenden mensen naar het Hendrik Heijmanplein om daar het afscheidsconcert te zien van de Waalse band Hooverphonic. Het werd een prachtig concert waar ze al hun grote hits hebben gespeeld. En Kramrock in Stekenen heeft dan bijna 38.000 bezoekers gelokt. Maar de uitverkochte festivaleditie ontsierde door een zware vechtpartij die doorging in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daar werd een festivalganger aangevallen met een boksbeugel. Hij liep gebroken tanden en een kaakbreuk op. Voor het overige verliep het festival zonder grote incidenten. De politieke crisis in Sint-Gilles-Waas is nog niet voorbij. Ex-Vlaams belanger Jan van Puyvelde stapt amper enkele dagen na zijn toetreding alweer uit de meerderheid. Schepen Greet van Moer van Meer dan Groen keert dan weer terug naar de coalitie. Daardoor is het opnieuw onduidelijk of de meerderheid nog over genoeg zetels beschikt. Burgemeester Koen Daniels zegt dat de inwoners beter verdienen. Op de E17 in Waasmunster is zaterdagavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde iets voor 7 uur in de richting van Antwerpen. Mogelijk kwam de motor in aanrijding met een auto, waarna de motorrijder tegen hoge snelheid ten val kwam. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit onze regio.
1: Land van Waas. The music sounds great.

Rock Your World van Weeks & Company. We draaien natuurlijk ook nieuwe muziek. En een van de nieuwe platen die tegenwoordig in onze speellijsten zit, is die plaat van Kygo en Max McNone. Die komt er zometeen aan. Take Me Back. Dat is van Touch of Joy.

Kygo en Max McNone hebben een nieuwe plaat, die heet Take Me Back. Op een maandagnamiddag, leuk dat je luistert. Vandaag kan er wat regen vallen, plaatselijk, kans op een buitje. Veel zon en wolken, 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het wel een pakje frisser bij 19 graden. Woensdag buien en een graad of 18. Dit is Eric Clapton samen met

Nederlander Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En repeat it, het liedje zullen we nog wel eens draaien. We zullen het nog eens repeaten in de komende uren, zeker weten. Love Come Down nu, dit is een disco hitje van Evelyn King. Love.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Franke. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Franke wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bij komen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkenen. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Geels en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Herregods komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekiere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en

Als je aan 100 mensen zou vragen, noem maar eens een liedje van Duran Duran, dan denk ik dat het meest gehoorde zou zijn The Reflex. Het was dan ook een hele dikke hit voor de band toen in 1984. Ondertussen 5 uur geweest. Je werkdag zit er misschien op. Of misschien moet je ook nog wel een aantal uurtjes werken. Wij zorgen voor de muziek, zeker weten. Dit is Michael Jackson. Hoe is het?

I Don't Wanna Lover van Texas. In 1994 kregen we er plots een nieuwe commerciële televisie bij. Die heette toen VT4, Viking Television 4. Ze zonden uit vanuit Londen, maar natuurlijk voor het Vlaamse publiek. Later werd dat Play. En de man die toen de opening mee mocht doen, was Edwin Collins. Hij had toen een hit te pakken. A Girl Like You komt zo meteen je richting uit. Maar eerst Coldplay, samen met z'n allen, naar het paradijs in Paradise.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De vredesfeesten in Sint-Niklaas zijn gisteravond afgesloten met een laatste ballonvaart boven de Grote Markt. Ondanks de regen bij de start op vrijdag konden uiteindelijk 3 van de 5 geplande ballonvaarten doorgaan. Tienduizenden toeschouwers zagen tientallen hete luchtballonnen en special ballonvormen opstijgen. De organisatie spreekt van een topeditie. En zaterdagavond trokken duizenden mensen naar het Hendrik Heijmanplein om daar het afscheidsconcert te zien van de Waalse band Hooverphonic. Het werd een prachtig concert waar ze al hun grote hits hebben gespeeld. En Kramrock in Stekenen heeft dan bijna 38.000 bezoekers gelokt. Maar de uitverkochte festivaleditie ontsierde door een zware vechtpartij die doorging in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daar werd een festivalganger aangevallen met een boksbeugel. Hij liep gebroken tanden en een kaakbreuk op. Voor het overige verliep het festival zonder grote incidenten. De politieke crisis in Sint-Gilles-Waas is nog niet voorbij. Ex-Vlaams belanger Jan van Puyvelde stapt amper enkele dagen na zijn toetreding alweer uit de meerderheid. Schepen Greet van Moer van Meer dan Groen keert dan weer terug naar de coalitie. Daardoor is het opnieuw onduidelijk of de meerderheid nog over genoeg zetels beschikt. Burgemeester Koen Daniels zegt dat de inwoners beter verdienen. Op de E17 in Waasmunster is zaterdagavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde iets voor 7 uur in de richting van Antwerpen. Mogelijk kwam de motor in aanrijding met een auto, waarna de motorrijder tegen hoge snelheid ten val kwam. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit onze regio.
1: Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: Michiel Tiron.

2010 en Oscar and the Wolf en Safe and Sound. In de jaren 80 had de band Split Ends een hit te pakken met Message to My Girl. Komt je richting uit naar deze van Corinne Bailey Rae. Put your records on.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

waren afkomstig uit Nieuw-Zeeland, Split Enz. Later werden ze Crowded House onder meer, dat was Message to My Girl. En over Message to My Girl en From a Girl gesproken, Sienna Spiro zometeen in Material Lover en onze lokale agenda. Maar eerst Take That, dit is I Found Heaven. Michiel in de middag nog tot 6 uur. Trouwens, we doen het hier elke werkdag tussen 3 en 6 bij Radioland van Waals natuurlijk.

0: Land van Waas. The music sounds great.
1: Rotary Club Beveren-Waas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

En zo gaan we richting 6 uur. Laten we meteen een afspraak maken. Neem je agenda er even bij en schrijf het op. Morgen vroeg om 7 uur maak ik je wakker. In een nieuwe aflevering van de Wakkere Waaslander. Of anders, Michiel in de middag. Elke werkdag van 3 tot 6 uur. Gimme a little bit of the Razzmatazz. Dat is Quincy Jones.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun 3e poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

one and only The Boss met War. En eigenlijk moet je het zien als tegen de oorlog. In de hoop dat de oorlog eindelijk is mogen eindigen. Zullen we dat hier aan tafel doen? Gezellig natafelen met een aperitiefje en iets lekkers. Nu komen Laas eraan. There she goes.

0: There She Goes van The Love. Zie ze daar gaan. Ah, en de man die hier net ook buiten ging, Michiel Tiron, hem horen we weer terug als wakkere Waaslander. Morgen vroeg vanaf 7 uur.
1: Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
0: Ik denk dat ik mijn leren jas ga aantrekken voor de Rolling Stones. Ergens op het einde van de jaren 80. Rock and a Hard Place. Rio Speedwagon, die gaan dan nog een ballade doen. Can't Fight This Feeling. En ABBA komt ook nog eens voelie voet doen.

Peter van Laat, Mama's Jasje en Gelukkig Zijn. En we dachten nog even met een klein traantje dat we hebben weggepinkt aan Anneke Christie, dat liedje het hare maakte. En zij ontviel ons in het midden van de jaren 80. One

0: Ik heb ook wel iets met de 70s hoor. Zalig toch, hè? Dr. Hook met zijn Madison Show in 78. Ik denk dat ik een jaar of 15, 16 was. Toen dit op de radio gespeeld werd. When You're in Love with a Beautiful Woman. Ja, dan luister je samen Radioland van Waals.
1: Radioland van Waals.
0: 5 Star komt er nog aan met de Sliders Touch. Maar eerst Vaya con Dios, Don't Break My Heart.
1: Radioland van Waals.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

Epassal popmuziek uit het Verenigd Koninkrijk. Tweede helft van de jaren 80. Five Star had ook nog een hitje zoals Rain or Shine. En deze, The Slightest Touch. Hele fijne avond. Mensen die toevallig in Exaarde aan het luisteren zijn naar Radioland van Waas, de Bascule, die groeten we dan ook nog even. Philippe Verhaandonk bij deze.

Hebben jullie er enig idee van hoe oud of hoe jong deze plaat is? Ja? 1970, 56 jaar geleden. Ja? Die Curtis Mayfield, Move On Up. Ja, als je nog ergens moet zijn, dan mag je vaart maken. Maar let op je snelheid natuurlijk. Follow.

1982 leerden we die June Lodge kennen met Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. Ze konden er geen genoeg krijgen van in de hitlijsten te staan. Dus kwam deze er ook, maar als cover More Than I Can Say. Wat ik ervan kan zeggen, dat ik liever het originele hoor. Hè? Leo Sayer, als je daarvan houdt. Wel, mijn lieve vrienden, morgen ben ik er terug. Morgenavond gaan we weer aan tafel in After Dinner vanaf 6 uur. Onze wakkere Waaslander morgen vroeg 7 uur is Michiel Tiron.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 18.

Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt 2 euro en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be.

0: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: Volgens de Socialistische Vakbond is de eerste grote stakingsdag in onze gevangenissen opgevolgd door 80% van het personeel. Op verschillende plaatsen zijn in totaal 70 cipiers opgevorderd omdat er niet genoeg personeel vrijwillig kwam werken om de minimumbezetting te halen. De staking is een vijfdaagse en is gericht tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de onveilige werksituatie voor gevangenispersoneel. De 9 jongeren die een nacht in de cel moesten blijven omdat ze zondagavond de politie aanvielen en bestookten met vuurwerk in Oostende, zijn allemaal weer vrijgelaten. Alle 9 wonen ze in de kuststad of in de buurgemeente. Een grote groep viel de agenten aan toen die tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Uit politieonderzoek blijkt intussen dat het gevecht wellicht georganiseerd was. Er was via sociale media opgeroepen om naar de bewuste plek te komen. Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank. Dat geld moet mee de bouw bekostigen van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energie-eiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om stroom uit windmolens op zee aan land te brengen. Volgens de bank gaat het om de grootste lening ooit voor een individueel energieproject. En zeilster Emma Plasgaard ligt na de eerste wedstrijddag van het WK in Ierland mee op kop. Van de 3 races won ze er 1, in de 2 anderen stond ze mee op het podium. De komende dagen volgen nog 8 kwalificatieraces. De beste 10 zeilsters doen dan zaterdag mee in de final series om de medailles. In de klasse laser radiaal was Emma Plasgaard eerder al 2 keer wereldkampioene. Een grijze avond en een erg bewolkte nacht met kans op wat buien. De minima liggen nog tussen 13 en 17 graden. Daarna een dinsdag met nog maar weinig zon en temperaturen tot 22 graden.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Volgens de Socialistische Vakbond is de eerste grote stakingsdag in onze gevangenissen opgevolgd door 80% van het personeel. Op verschillende plaatsen zijn in totaal 70 cipiers opgevorderd, omdat er niet genoeg personeel vrijwillig kwam werken om de minimumbezetting te halen. De staking is een vijfdaagse en is gericht tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de onveilige werksituatie voor gevangenispersoneel. De 9 jongeren die een nacht in de cel moesten blijven omdat ze zondagavond de politie aanvielen en bestookten met vuurwerk in Oostende, zijn allemaal weer vrijgelaten. Alle 9 wonen ze in de kuststad of in de buurgemeente. Een grote groep viel de agenten aan toen die tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Uit politieonderzoek blijkt intussen dat het gevecht wellicht georganiseerd was. Er was via sociale media opgeroepen om naar de bewuste plek te komen. Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank. Dat geld moet mee de bouw bekostigen van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energie-eiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om stroom uit windmolens op zee aan land te brengen. Volgens de bank gaat het om de grootste lening ooit voor een individueel energieproject. En zeilster Emma Plasgaard ligt na de eerste wedstrijddag van het WK in Ierland mee op kop. Van de 3 races won ze er 1, in de 2 anderen stond ze mee op het podium. De komende dagen volgen nog 8 kwalificatierraces. De beste 10 zeilsters doen dan zaterdag mee in de final series om de medailles. In de klasse laser radiaal was Emma Plasgaard eerder al 2 keer wereldkampioene. Een grijze avond en een erg bewolkte nacht met kans op wat buien. De minima liggen nog tussen 13 en 17 graden. Daarna een dinsdag met nog maar weinig zon en temperaturen tot 22 graden.

honor, my offer's guaranteed.